0: laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
3: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
4: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Siberen Tailleur. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
7: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
6: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
7: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
6: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
7: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
1: Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
12: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dan om The Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
6: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
12: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
6: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
12: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
6: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
12: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
2: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-de-Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
5: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
6: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
7: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
10: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
9: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
10: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 60 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
11: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
16: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
9: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
16: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
9: Alle Bredense scholen doen mee?
16: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
9: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
16: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
13: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
9: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
13: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
9: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
13: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
17: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
18: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
19: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
2: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
20: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
9: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
20: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
9: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
20: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
11: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
4: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
5: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
6: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
9: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
6: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
9: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
6: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
9: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
6: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Natasja Waldman.
25: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
26: Ik ben Joke Doodlewoman.
27: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon, schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
7: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
9: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
7: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
9: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
7: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
13: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
14: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
15: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
2: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
2: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
2: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
9: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
2: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
11: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxim Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versluis.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
20: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
9: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
20: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak van

0: aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
1: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
0: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
1: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
0: Alle Bredense scholen doen mee?
1: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
1: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
4: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
5: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. Hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
6: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
7: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren vier jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden drie jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
10: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. verder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverwerking.

0: verhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
0: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
0: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
8: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
7: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
10: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
11: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
12: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
13: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
13: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
13: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
8: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
8: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor anker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
8: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
8: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
7: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
16: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
16: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
7: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren vier jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden drie jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
19: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
20: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
21: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee, kalender.
7: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
0: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
0: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
0: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poek, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Hè.
8: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè.
9: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms, het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie, het is iets wat dat je mensen blij maakt, je kan er verbinden met mensen, dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen, dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
13: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
12: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
13: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
15: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
16: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
17: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
18: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
18: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluuscentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
19: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
8: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
19: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
8: Alle Bredense scholen doen mee?
19: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
8: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
19: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
11: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
0: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij. En de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
3: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid. En de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
4: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
6: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
5: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
6: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
5: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
6: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
29: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren. de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
29: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
29: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende van Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
12: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
13: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
13: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
4: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
15: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostende's Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
2: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan ik wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
8: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
2: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Veranker.
8: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
2: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
8: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
2: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
16: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
21: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
21: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
21: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
6: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtheim.
7: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtigem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89 jaar.

0: Daarbij konden drie jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-de-Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
4: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
4: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
8: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene-de-Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
10: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
11: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
12: Ja, ze kunnen...

0: kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat. En daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Dirda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
11: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
12: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
13: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendisch Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
14: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
14: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
14: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
2: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
2: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Veranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
2: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge. Daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
2: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
8: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
7: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
8: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
7: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
8: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
10: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
11: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
12: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
12: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
2: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
18: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
19: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
20: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
22: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
21: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
22: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
5: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: D- Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
21: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
21: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
21: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
5: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
21: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
21: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
25: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
8: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats.
1: Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Ninove. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
13: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
21: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
13: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
21: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
13: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
2: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
21: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
2: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor anker.
21: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
2: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
21: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
2: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
21: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
15: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
16: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
17: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
21: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
21: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren vier jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden drie jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
18: Wel, de Oudenburg-bon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
21: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburg-bon?
18: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
21: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
18: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde geeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
27: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
28: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende.

0: de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat, uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
1: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven, als muziek al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
11: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal

0: op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
0: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
5: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
6: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
7: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
9: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
9: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te spreken. besparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
9: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
9: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas De Man.
12: Ik ben Patrick De Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
15: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
15: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
15: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de 5e van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, en willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: RMC Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
6: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
7: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
8: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Ichtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters, dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
10: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkoop. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
10: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkoch daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
13: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
14: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
15: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
15: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
15: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mak Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
20: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mak Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
20: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
20: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
20: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
21: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
21: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes.
1: Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
14: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
6: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
22: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
23: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
23: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
6: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
6: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
6: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
6: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
24: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
24: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familie familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Buschaert van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
24: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
11: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
12: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
13: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
13: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren vier jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden drie jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar twee jaarlijks zal plaatsvinden.
15: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren. de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
15: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
15: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
25: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
14: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diephang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diephang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vrankeren.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
10: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
10: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, hè, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
22: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
22: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
22: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Cricket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
3: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
4: Het Lachend Kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
5: Die zeesaucissen, maar ook de Boudin de Mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
8: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wel...

0: speels, wat verbinding de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
4: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Noordzee regionieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
4: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
10: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
10: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
10: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
10: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion en dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin, Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.nl. be.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
5: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
5: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
5: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
13: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
14: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
15: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
16: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
16: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
17: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
17: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
17: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
4: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
23: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
17: Om te beginnen, op vraag ook van de carnavalisten, zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
0: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn, temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Cibrentailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
5: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
5: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars zodanig.

0: van Reinaard.
1: Het vond eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
1: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
4: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
5: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3.500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
6: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daar

0: daarna ik ook een full CD opgenomen. Dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb. Meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid. Hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat, uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
1: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
6: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas De Man.
8: Ik ben Patrick De Vit.
9: Ik ben Philippe Monseweijer.
10: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
4: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
12: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
4: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Elst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion en dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin, Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
5: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
5: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
5: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
5: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
7: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
8: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: El de Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
10: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
10: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
10: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
15: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica Pika van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
17: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren, en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
18: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn, temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
19: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
19: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
19: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
15: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
15: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Veranker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
15: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw in de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
15: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Ninove. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
4: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
5: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
6: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers gehad hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking

0: stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
0: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
4: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
9: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
3: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Elst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion en dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin, Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten. Is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
5: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
5: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
7: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
8: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsbrasserie noemen.
9: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluuscentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
11: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
11: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
11: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
11: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
15: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
17: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
18: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
19: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
20: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
20: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van, wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
20: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeen.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
3: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
3: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Veranker maar tweejaarlijks doorgaat?
3: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende Veranker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
5: Nieuws en info. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Ichtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
8: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
23: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
26: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelde en en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog daar. Kamperkog is eigenlijk een replica replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburg-bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
15: Wel, de Oudenburg-bon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburg-bon?
15: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
15: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde geeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
6: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
16: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt er €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
17: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
11: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
17: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
11: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
17: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
11: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
17: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
11: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
19: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
20: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
21: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Ichtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
11: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
22: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
11: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair.
1: Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
0: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
0: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
12: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
23: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
24: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
11: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
24: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
11: Alle Bredense scholen doen mee?
24: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
11: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
24: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Willy Sommers.
26: Ik ben Romina van Horen.
27: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
28: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
29: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
11: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
29: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie aan familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise. Louise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
11: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
29: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
11: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
22: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren vier jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden drie jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
14: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
15: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van

0: hier bij Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
3: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
2: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
3: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
2: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
3: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
5: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
6: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
5: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
6: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aan.

0: meren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
0: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
0: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion en dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
5: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
5: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
5: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
7: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
8: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
10: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
10: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
10: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
10: Wel, het is zo, als je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
12: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Ostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Ostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
16: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
17: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
18: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
19: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn, temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
20: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
20: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
25: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
25: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
25: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
25: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
27: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
28: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
29: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
30: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
5: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
5: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
5: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hey. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
6: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Wandegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
12: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
12: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, want daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
12: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
6: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
6: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
6: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
6: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de zeedek en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
15: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
16: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
17: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
18: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
4: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
18: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
4: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
18: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
23: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
22: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
6: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
5: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
7: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
21: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
24: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
24: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
24: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
24: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen
8: luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Ie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik luister alle dagen op Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
25: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
25: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
8: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
25: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
27: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
11: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
11: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
11: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
11: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
12: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
6: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3.

0: zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de 5e van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de 6e gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het 1e jaar tot het 6e jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het 1e jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Radio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
2: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
2: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
2: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
5: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de Tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
6: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
7: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
10: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
10: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
10: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
16: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
17: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
18: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn, temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
19: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
19: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
19: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
8: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
8: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
8: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket-international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
4: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
10: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
11: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
4: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
13: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
12: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
13: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
14: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
17: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
12: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
17: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
12: Alle Bredense scholen doen mee?
17: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
12: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
17: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Dagklapper.
19: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
21: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
20: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
21: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
20: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
21: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
23: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
24: We zitten in Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
25: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
20: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
2: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
20: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
2: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
20: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
2: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
14: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
6: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
14: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
20: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
14: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
20: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
14: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
20: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
14: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Derda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
9: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
10: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket-international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
11: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
12: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacques Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
8: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het project Halt to Diabetes in Bredene.

0: Dat was zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
6: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
5: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
6: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
5: Alle Bredense scholen doen mee?
6: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
5: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
6: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
8: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
9: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
10: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpallen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
11: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
5: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
11: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket in

0: international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-de-Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie aan familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze leest.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica Afrika van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Van nog een keer, Pruteluten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
4: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
11: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
12: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn, temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
13: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
13: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
13: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versluis.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
1: Regionieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
18: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
18: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
16: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
19: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kurszaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
20: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
21: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
21: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen, maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
21: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
22: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
9: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuwschip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
24: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
25: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
24: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
25: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
24: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
25: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Hè.
24: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè.
25: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
4: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
11: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
24: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
11: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
13: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
26: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
27: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
28: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
24: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
28: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
15: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
24: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
15: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
24: Alle Bredense scholen doen mee?
15: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
24: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
15: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Willy Sommers.
17: Ik ben Romina van Oren.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
19: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
6: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
7: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
26: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn, temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
1: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
20: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
24: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
20: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
24: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
20: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de 5e van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de 6e gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het 1e jaar tot het 6e jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het 1e jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
2: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
11: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
24: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
11: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
24: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
11: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
2: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-de-Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
5: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
6: Binnen de Vlaamse Parkinsonliga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
7: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Siberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
8: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
8: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
9: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklap?

0: Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar. In Hotel Royal Astrid hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
1: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium. Ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oh, dat is nog de Lucilus en de Tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
5: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
6: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
7: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. om de verhuis en verdere restauratie

0: bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
4: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
4: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
10: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
11: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn, temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
18: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
18: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
18: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld. Radio
2: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Ninove. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
19: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
20: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
21: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman
7: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
8: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
9: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
8: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
9: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
8: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
9: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
8: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
7: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
22: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion en dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Cyberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
10: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
11: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
10: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
11: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
10: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
24: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
25: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
26: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
27: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
11: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
27: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
26: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
11: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
11: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
11: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
11: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
26: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaree.
17: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ik luister her naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
26: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
18: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
26: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
4: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
6: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
16: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Vandaag aan de kust niets dan zonneschijn. Temperaturen tot 28 graden en er staat vandaag een zwakke veranderlijke wind. Vanavond misschien een passage van een kort windfront met tijdelijk stevige rukwinden. Ook morgen woensdag veel zonneschijn.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
20: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
19: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
20: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
26: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Elst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
11: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
12: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
13: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een Anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
14: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
14: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
14: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: RTLC Regionieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
7: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
8: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
9: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar...

0: was spelverdeler en basketten bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in de Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
4: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
4: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
4: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Nie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart start

0: startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee regionieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durda.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
10: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
9: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
10: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Elst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
5: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
5: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
5: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
5: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
7: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
8: Bij Karl Marx, hè, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken Drietal hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Ichtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
4: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluuscentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
10: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
10: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
10: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de 5e van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de 6e gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het 1e jaar tot het 6e jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het 1e jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
15: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
13: En we hopen een positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
16: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
17: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
18: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
4: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
18: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
4: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
18: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Elst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Deepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
8: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters, dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
8: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamperkoop. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
8: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
2: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
5: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
6: Paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De 2 winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
7: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
9: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die ja, mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon ja, op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
3: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
9: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor ja, geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal ja, handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus ja, we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben. En dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die ja, inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
3: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
9: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, ja, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
15: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met 11 Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dan om The Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
15: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
15: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
15: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
16: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
18: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
17: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
18: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
5: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
20: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
21: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
22: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
23: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
23: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
23: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
23: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
6: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
7: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
10: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
9: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
10: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
9: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
10: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 20:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
15: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
9: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
15: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
9: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
15: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende Franker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
22: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket-international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden drie jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
12: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En ja, zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
16: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
17: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
2: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu

0: Leicester en Nieuwschip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurde een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast, omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, hè, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
3: Noordzee Regionieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
0: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuwschip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurde een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast, omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Dina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Cyberen Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
10: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op 2 manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen, onder andere in het stadhuis. Zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die

0: fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
1: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburg-bon?
0: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
1: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
0: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Hè. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust, aan de kust.
2: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
6: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
7: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
7: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen. Van ik ken dat van ergens.
7: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
1: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt die muziekkriebel, die laat je niet los. Hè?
7: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
4: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
9: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
10: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
11: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
0: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
0: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
4: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
4: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
17: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
19: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
20: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
21: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
22: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
22: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
22: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
22: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-de-Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
4: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
10: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
11: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
12: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hansesite van Oosteroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
12: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
12: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
13: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
13: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
14: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
13: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
14: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
13: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge. Daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
14: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
13: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Kaskelot heette, en voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Kaskelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort start Oudenburg met een Oudenburgbon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat is dat, zo'n ODB-bon?
19: Wel, de Oudenburgbon, dat is eigenlijk een cadeaubon die mensen cadeau kan doen. En die bon kan ingewisseld worden bij heel wat deelnemende handelaars. Het is zo dat je de bon op twee manieren kan kopen. Ofwel kan je dat via de website aanschaffen en dan krijg je die bon meteen in je mailbox. Maar het is zeker ook mogelijk om die bon fysiek te gaan aankopen. Onder andere in het stadhuis zal dat mogelijk zijn, zodanig dat je echt die bon fysiek ook kan afgeven aan iemand in een mooie verpakking. Dat leek ons toch ook wel een meerwaarde om dat te voorzien.
14: Wat zullen de mensen kunnen kopen met die Oudenburgbon?
19: Wel, het is zo dat we op 3 juni een informatieavond voorzien voor geïnteresseerde handelaars. Hè. Dus we kunnen nog geen overzicht geven van handelaars die eraan deelnemen. Maar het is zo dat wij dit systeem gratis ter beschikking stellen naar alle geïnteresseerde handelaars. Dus dat zal handelaars in alle kernen zijn die daaraan deelnemen. Ook supermarkten kunnen daaraan deelnemen. Dus we hopen op veel respons bij de handelaars, zodanig dat we daar een mooi systeem van hebben en dat die bon echt aantrekkelijk is, dat die inruilbaar is bij heel wat lokale handelaars.
14: Zal de bon ook kunnen gekocht worden bij die lokale handelaars?
19: Wel, de software waar we voor gekozen hebben, die laat dat toe. Dus we kunnen naast het online kopen en het kopen op locaties van de stad ook de optie aanbieden om die bon te kopen bij de handelaars. Maar die keuze laten we aan de handelaars zelf. Dus dat is een van de keuzes die we voorleggen op die infoavond van 3 juni. En we laten de handelaar daarover beslissen. Maar we denken dat dat zeker wel meerwaarde heeft als handelaar om dat te verkopen. Want goed, als mensen jouw winkel binnenstappen om die bon aan te kopen, dan is er ook de kans dat ze andere producten meenemen. Dus het is een extra manier om klanten naar jouw zaak te lokken. Dus we wilden dat die optie graag voorzien, maar we laten de keuze vrij.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
21: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
22: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aanbieden. aantrekken in onze ASO-richting.
2: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
21: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
5: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
14: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
5: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
8: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
14: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
8: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
14: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
8: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij.
14: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
8: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
13: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene de Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
23: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
24: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
25: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
7: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
14: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
7: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
16: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
14: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
16: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
14: Alle Bredense scholen doen mee?
16: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
14: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
16: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
2: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
5: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
6: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
7: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking. samenwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt. Dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe

0: Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
3: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hansesite van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
3: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, want daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
3: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
8: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen, is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang

0: van 2,8 meter. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
0: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de kamper. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
5: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
6: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar drie grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
7: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logo's, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
8: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
8: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren vier jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden drie jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en twee agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de drie andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
10: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
10: Zeker, u komt toch ook?
3: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
0: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
15: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
16: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
17: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de 3 hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
18: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
19: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven en zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise en dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen uiteraard, ja.
18: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
19: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
18: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
19: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
18: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
19: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Porret.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
11: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzentoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen. En hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
12: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
11: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse gaanderijen op de Zeedijk.
13: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
3: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
3: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
3: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
3: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
4: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
16: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
16: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
16: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de 5e van dit jaar, als zij 6e jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de 6e gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het 1e jaar tot het 6e jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het 1e jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion en dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2-jaarlijks zal plaatsvinden.
19: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende Vooranker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
19: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Vooranker maar tweejaarlijks doorgaat?
19: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende Vooranker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
20: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
21: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
22: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Ichtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de groene fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het programma voor Oostende Vooranker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende Vooranker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haal handhavende diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we dat terug schepen aanmeren.
2: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
2: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
4: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. Politie van Bredene De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
10: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
11: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
12: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
2: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
23: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
2: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
23: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
2: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
23: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
2: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
23: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
2: U kijkt er naar uit?
23: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: We praten met Mark Bouzin. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
25: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
2: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
25: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
2: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
25: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
2: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
25: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
18: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
17: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
18: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
26: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
2: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
26: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
18: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De politie vatte een 18-jarige na een fikse vechtpartij op de tram in De Haan. Daarbij waren 4 jongeren betrokken. Controleurs hadden hen staande gehouden omdat ze geen ticket hadden. Tijdens de vechtpartij konden 3 jongeren ontkomen. Controleurs van de lijn, de bestuurder en 2 agenten raakten bij het incident gewond. De opgepakte jongere komt uit Nienhoven. De politie van Bredene-De Haan spoort de 3 andere amokmakers op. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
15: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
19: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
20: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
21: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
21: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
18: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
18: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
4: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
18: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.

0: trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
0: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen, of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk, om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
0: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
0: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Elst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion en dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
5: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
4: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
5: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
4: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
5: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het

0: eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
3: De drie schoolgroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
4: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
5: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
7: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
6: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, want daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
12: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
15: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
16: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, infrastructuur moet op orde zijn.
17: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag en die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubbens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
12: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
8: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
12: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Veranker.
8: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
12: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
8: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
12: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een drumaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
6: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
20: Ik ben David Nassus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
23: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
23: Ja, Zorgen voor de Zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
23: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
8: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
23: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
0: U kijkt er naar uit.
23: Zeker. U komt toch ook?
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
7: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
6: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
20: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
24: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
25: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
26: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise, en dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek, dus heel leuk om te doen uiteraard, ja.
0: En er is nu een nieuwe single, hoe is dat zo gekomen, wat is het verhaal daarachter?
26: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
26: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
0: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè.
26: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
12: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
15: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
12: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
16: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
17: Regionieuws.
16: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Nieuws en info aan de kust.
19: Radio Noordzee.
17: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
21: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
19: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
22: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
15: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
22: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
15: Alle Bredense scholen doen mee?
22: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
15: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
22: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
28: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
29: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
30: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
31: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
1: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
1: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
16: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
2: Wij werken dit jaar rond negatieve verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rondgeschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder en dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
0: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
2: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden nagedragen. Vertelde hem van wie hem familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep dat ze in de mensen die dit jaar een steen kregen, we hebben die ook opgenomen in onze lijst.
0: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
2: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
16: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica Afrika van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
16: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
5: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is. Dat dat een neutraal ziekenhuis wordt. En dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
2: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
8: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
10: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaan achter een schat.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
11: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
15: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
11: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
15: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
11: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
17: Regionieuws.
16: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 20:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
15: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Veranker.
15: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
15: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
18: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens. Radio
17: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
18: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
15: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
18: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen.
16: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
20: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
21: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
22: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
15: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
23: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
15: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
23: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
15: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
23: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
15: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
23: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
15: U kijkt er naar uit?
23: Ik, zeker. U komt toch ook?

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubbens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
8: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
8: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
8: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
9: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
10: Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier.

0: Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
4: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
4: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
5: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
7: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
8: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
9: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
11: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
10: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
11: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
10: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
12: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
12: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
12: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
12: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Go.

0: City. Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
1: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
4: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
6: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
7: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
8: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
11: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
10: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
11: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen krijgen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
10: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
11: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
16: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten, dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
10: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
16: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende de 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
10: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
16: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
2: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
5: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
6: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
7: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
9: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
9: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
9: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
9: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. Dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
9: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
9: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
10: Nieuws en info, nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion en dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
12: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
9: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
12: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
9: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
12: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
9: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
12: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
14: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostense handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
15: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
16: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
17: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
17: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
18: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
9: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
18: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Hellemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
4: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
21: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
4: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
9: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
4: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
9: Alle Bredense scholen doen mee?
4: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
9: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
4: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Charlotte Verkeijn.
24: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
28: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve samenwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
9: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
28: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
9: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
28: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
17: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
9: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
17: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
6: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
8: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
10: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
11: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring 't Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
12: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
9: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
12: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
9: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
12: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
3: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
9: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
3: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
9: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
3: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
9: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
3: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 20:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion en dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
18: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
16: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
18: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
16: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
18: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
16: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
18: U kijkt er naar uit?
16: Zeker, u komt toch ook?
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
21: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
22: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
23: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercator-dok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
25: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
18: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
25: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
24: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen,

0: In de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd, en dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise, en dan later daar denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek, dus heel leuk om te doen uiteraard, ja.
1: En er is nu een nieuwe single, hoe is dat zo gekomen, wat is het verhaal daarachter?
0: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
0: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
1: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Minne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
9: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan dit jaar van start

0: met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
1: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
2: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
3: Waar alle Oostenderaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
7: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
5: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
4: Regionieuws.
5: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
13: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
7: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
13: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
7: Alle Bredense scholen doen mee?
13: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
7: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
13: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven en worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
15: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
5: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
17: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
18: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
19: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
20: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
15: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
20: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise. Louise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
15: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
20: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Dit is Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
22: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
5: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
24: Ik ben David Nassus.
25: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
26: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
27: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
15: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
27: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
15: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
27: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken, want het is Oostende, Franker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
8: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
15: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
8: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
15: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
8: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
15: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
22: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
7: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
11: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutle, dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
12: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
13: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
16: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
7: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Dit is Radio Noordzee.
16: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
29: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
16: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
29: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
15: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
29: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen. Dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
15: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
29: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
15: U kijkt er naar uit?
29: Zeker, u komt toch ook?
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
20: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
22: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
20: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
24: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
25: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
26: Al is het dan hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Dit is Radio Noordzee.
15: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
30: Well, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
16: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
30: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
16: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
30: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hè. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
16: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
30: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
20: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Romina van Oren.
3: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
8: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
16: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
8: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
20: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
28: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
16: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
20: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
6: Ik woon heel graag in de stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
7: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
28: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
9: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
16: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
9: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
16: Alle Bredense scholen doen mee?
9: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
16: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
9: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
20: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français.
10: Hubert Rubbens.
11: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
10: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas-instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
21: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
15: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
21: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
15: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
21: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug.
20: Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion en dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
15: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
15: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
22: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
23: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
25: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
20: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
26: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
15: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
26: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
20: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
15: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
15: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
15: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
20: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
11: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
20: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
7: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
13: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
14: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Dit is Radio Noordzee.
15: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?

0: belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Het thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
0: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we een...

0: Door Peter Kiereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hé. Dus Peter Kiereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer, kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hé. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
0: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
6: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
7: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
8: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Emetonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 7:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
10: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
10: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
11: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
14: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
14: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
14: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
14: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
17: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
18: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
18: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie aan familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
18: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hey. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
20: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
21: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
22: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
23: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
0: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
0: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
5: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
5: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
5: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
24: Ik ben Patrick de Vit.
25: Ik ben Philippe Monseweijer.
26: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
11: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
8: Bart Tomelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
10: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
12: Twee mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
11: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
11: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
11: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
11: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
15: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
16: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
16: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
16: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
16: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
16: Zeker, u komt toch ook?
3: Radio en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
17: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
17: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluuscentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
18: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
19: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
20: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
20: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
20: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, En ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
20: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat dat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
2: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias. Radio
3: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
11: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Jook Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
22: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
22: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
2: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Tale of Cillian. En dan mag je er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang bedraagt €9. Dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
8: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
8: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
8: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
8: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
23: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
24: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
17: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
17: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van, we hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van, we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken? Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
11: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
14: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
18: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Morgen woensdag krijgen we aan de kust een dag met veel zonneschijn en enkele wolkjes. De maxima liggen rond de 22 graden aan zee, 24 graden in het hinterland bij een matige oost-noordoostenwind. Ook donderdag veel zon.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
19: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
19: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
19: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
7: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
6: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
7: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
6: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
7: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
7: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger

0: Ber Rubens.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
7: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen, de Drunken

0: Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
4: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
4: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
4: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
6: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
7: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
8: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
6: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
10: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
10: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
16: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master. Morgenster, een 2-master. En een nieuw schip, die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
17: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
18: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
19: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
20: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
20: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
20: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
20: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas-instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
21: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
21: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
21: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen één maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
23: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
24: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
25: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
26: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosteroever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren. de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
26: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende Van Anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
26: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende Van Anker met Schepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
5: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende Voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
16: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende Voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende Voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
16: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
16: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende Van Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
16: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge gevlogen daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast, omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
16: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een Dreamaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
5: Regionieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
10: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
10: Dat was een grapje, maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
10: Zeker, u komt toch ook?
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
11: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
12: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
19: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij.
3: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms, het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie, het is iets wat dat je mensen blij maakt, je kan er ja, verbinden met mensen, dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen, dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
16: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
18: Je zit in de Nossebelk.
20: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
18: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
20: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
18: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
20: Het Oostends dialect.
18: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
20: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
18: Een breiningsge dunne knijker.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
21: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
21: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
11: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
11: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
11: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
11: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
5: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
6: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
22: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
7: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
7: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van, wij hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van, we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
7: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken, wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar tweejaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor Anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
5: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
2: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
5: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
2: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
5: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
5: De hoofdact...

0: Meesterzee is een houten schip, is volledig hersteld, is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan. En zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
4: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
5: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
6: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
7: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
7: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
8: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
10: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
8: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
10: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
8: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
10: Ja, wel, Er is een traditie van shanties, hè, zeeman.

0: Liederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke chanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
6: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
7: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
4: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
9: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij.
1: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
6: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
13: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
12: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
13: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
6: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
14: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
12: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
14: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
6: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
16: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
17: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
18: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat project K?
19: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
12: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
19: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
12: Alle Bredense scholen doen mee?
19: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
12: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
19: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
7: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
6: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
25: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
24: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
25: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
24: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
25: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
0: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oostroever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
24: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
0: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar. Dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest. En mogelijk gaat er nog iets anders komen. Maar daar zijn we nog mee bezig.
24: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met Scheepen. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
4: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtheim.
5: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
24: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
8: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
7: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
24: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
7: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor anker.
12: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
7: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
12: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
7: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
8: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
7: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
8: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
16: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
26: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
27: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
12: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
11: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
12: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
11: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
12: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
11: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
12: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
11: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
12: U kijkt er naar uit?
11: Zeker, u komt toch ook?
2: Noordzee Regio Nieuws.
17: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
12: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
18: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 25 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
0: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
18: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
0: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
18: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
0: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
18: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
6: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
19: Nieuws en info aan de kust.
20: Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
22: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
6: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
25: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
28: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken.
1: Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
5: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
12: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
5: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
7: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Nina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
14: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
12: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
14: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
12: Alle Bredense scholen doen mee?
14: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
0: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
14: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
0: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze leest.
0: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
13: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
15: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
16: U vraagt, uw burgemeester draait.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
12: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
22: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
2: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
6: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
12: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
6: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
12: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
6: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeeweiding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
7: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
2: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
5: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen, maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
9: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden

0: waterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we dat terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
0: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
0: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
0: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker, Hubert Rubbens.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
5: Hier staat een tevreden ambassadeur, ja. Ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
5: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een

0: een stukje gerookte zalm, je pikt een concertje mee, je bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord, de Rolls Royce van de Tall Ships, en dan kom je luisteren naar een beetje inhoud en dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
0: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
0: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit.
0: Zeker, u komt toch ook?
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
6: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de grote kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
7: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Verman op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
1: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
1: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
1: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
9: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
3: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
3: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
6: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
1: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
6: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
1: Alle Bredense scholen doen mee?
6: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
1: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
6: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
16: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
17: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Ichtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de groene fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
4: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
18: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
1: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
18: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
1: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
18: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk de Grauwe.
20: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Bourquigny.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
5: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
7: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
23: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
23: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
23: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
10: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Towships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Deepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
1: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
10: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
1: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
10: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkop. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
10: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
3: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
12: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
13: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
11: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raversiede.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
6: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
6: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français, die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
6: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
6: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
6: Zeker, u komt toch ook?
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
25: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
26: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
25: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
26: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
25: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
26: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
25: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
26: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
3: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
0: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
1: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
0: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En ja, we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
3: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
18: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
19: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
20: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
1: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
20: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
21: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
25: de kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
21: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
25: Alle Bredense scholen doen mee?
21: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
25: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
21: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
9: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
10: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
23: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
27: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
23: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
28: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
29: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
25: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
29: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
25: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
29: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet vandaag. Verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
0: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
25: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
0: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
25: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
0: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oostroever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met Scheem. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
6: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
25: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
6: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
3: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
11: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond

0: van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
4: We beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan

0: kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
8: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
7: thema dit jaar is zorgen voor zee.
8: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
8: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
8: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
8: Zeker, u komt toch ook?
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het kroketje uit de muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
9: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Ja, die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, ik denk rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
9: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding, de mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
9: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
7: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
9: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
11: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
12: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
13: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
13: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk een groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
15: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
20: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
22: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
23: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
24: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
25: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
15: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
25: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
15: Alle Bredense scholen doen mee?
25: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
15: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
25: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
22: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
7: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
22: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze leest.
7: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
22: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
13: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
13: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Sunair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
3: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
4: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen. Dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke. Maar dat was zeker geen must.
5: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien? Hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldhoff. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
21: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2-jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
7: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
21: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
7: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
21: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
20: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
20: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de Deepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
7: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
20: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
7: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
20: Wel, we beginnen eerst met de Cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkoch. Daar. Kamperkoch is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was, en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is, en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast, omdat ze een technisch probleem hadden bij mij, en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
7: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
20: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
12: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
7: Thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
12: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
7: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
12: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
7: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
12: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
7: U kijkt er naar uit?
12: Zeker, u komt toch ook?
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
14: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
16: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
17: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
7: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
17: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
15: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
7: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
15: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
7: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
15: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
7: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
15: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael Van Nie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
20: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica replica van de Hansencompagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
13: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
18: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
19: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
24: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
23: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
24: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
25: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
23: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
25: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
23: Alle Bredense scholen doen mee?
25: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
23: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
25: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
17: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
0: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
17: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours, zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en Daagaan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
14: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. breder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
23: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
23: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
9: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor Anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven. En op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
9: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival. Festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor Anker maar tweejaarlijks doorgaat?
9: Nog niet eigenlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden, dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oost

0: Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen de Soete. Donderdagavond brengt de Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Kai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Culotte heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Culotte. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
6: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
7: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kuurzaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
8: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Ichtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
9: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
9: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen

0: is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
4: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
4: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
4: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucie Loes, klopt dat?
4: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
4: Zeker, u komt toch ook?
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
8: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica Pika van de Hansen Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf, die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
0: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
10: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
11: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
12: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hey. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs. En de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
0: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
0: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
1: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
15: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
3: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
15: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
0: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
17: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
18: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
19: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
19: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
19: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
19: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy-De Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
9: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben hen ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
8: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
9: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen. Wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. En bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
8: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
9: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hé. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
5: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
8: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
5: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
8: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
5: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
11: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
12: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
13: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
12: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
8: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
12: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
1: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
2: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
14: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
2: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
14: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
2: Wel, we beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamper daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
14: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
2: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Amsteeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français. Hubert Rubbens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
1: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er 100.000 euro nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
9: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
19: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een Goka-verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
14: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
20: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
14: thema dit jaar is zorgen voor zee.
20: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
14: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
20: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
14: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
20: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
14: U kijkt er naar uit?
20: Zeker, u komt toch ook?
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Aalst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
14: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
3: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
14: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
3: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
14: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
3: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
14: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
3: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven, als muziek al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
21: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het kunstenfestival Spoor in Gistel en Echtegem zal ook dit jaar op Oudenburgs grondgebied plaatsvinden. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
22: Het vindt eigenlijk allemaal plaats langs de Groene 62, dus de Groene Fietsas. En daar zijn heel wat kunstwerken te bewonderen, dus waarvan ook een aantal op het stukje Oudenburg.
14: Dat festival start binnenkort. Waar kunnen de mensen terecht?
22: Wel, in alle culturele centra van de deelnemende gemeenten uiteraard, in alle openbare plaatsen van die gemeenten, maar ook langs het parcours zullen kastjes staan waar brochures ter beschikking zijn.
21: Gewezen basket international Paul Wenen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was spelverdeler en baskette bij VG Oostende en later Senair. Wenen was ook lesgever aan het Atheneum in Oostende. De uittocht van het verlengde Pinksterweekend in Oostende is moeizaam verlopen. Er was een verkeersomleiding en in de avonduren stropte het verkeer. De reddingsboot Watson 3, die aan de Stapelhuisstraat ligt, moet verhuizen. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. In Blankenbergen werd de signalisatie geplaatst voor een autoluwcentrum. Begin juni zal die in werking treden. Overtreders riskeren gasboetes. Vorige zomer werden er 10.000 overtredingen vastgesteld in Blankenbergen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
24: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
5: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
6: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalskaai. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg. Lucas van den Driessen, wat was dat project precies?
25: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
14: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
25: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
11: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
10: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: In Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostende voor Anker. Een van de blikvangers is Le Français, Hubert Rubens.
2: We beginnen eerst met de Cruise Sky. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
11: De reddingsboot Watson 3 moet verhuizen. De boot, die momenteel door de VZW Restart gerestaureerd wordt, verhuist naar de Cockerillstraat nabij de verbinding Kennedy de Bolle. Om de verhuis en verdere restauratie te bekostigen, is er €100.000 nodig. De VZW Restart startte een crowdfunding. Op 30 en 31 mei kan de Watson 3 nog een laatste keer bezocht worden aan de Stapelhuisstraat. De toeristische sector aan de kust blikt terug op een bijzonder sterk weekend. Heel wat dag- en verblijfstoeristen kwamen naar zee om verkoeling te zoeken. Met ruim 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen was het een topweekend. Volgens Westtour gaat het om het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
27: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
28: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
29: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
9: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
14: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
9: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
14: Alle Bredense scholen doen mee?
9: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
14: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
9: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er een nieuwe match tussen BC Oostende en Elst voor de halve finale van de playoffs basketbal. Het staat 1-1 in een best of 5. De opworp in Oostende is om 8:30. Het initiatief Kroketje uit de Muur in de Koekoek in de Lange Straat in Oostende keert niet terug. Er werd te vaak vandalisme gepleegd en uitbater Ronald Blomme houdt daarom op met het Kroketje uit de Muur. Er komt op die plaats een uitbreiding van de Koekoek. Inwoners van De Haan moeten op de gemeenteraad vragen kunnen stellen. Dat vindt oppositieraadslid Marleen De Soete. Donderdagavond brengt De Soete het punt op de gemeenteraad. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten. En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
7: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
8: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
13: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
13: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest, en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
13: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn.

0: ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
4: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
4: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8. Meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Franker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
4: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
4: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een 3-master die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
0: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubens.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
6: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
7: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
8: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeg gebracht heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
9: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar.

0: En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
5: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
4: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
5: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
4: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
5: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
4: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
5: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
4: U kijkt er naar uit?
5: Zeker, u komt toch ook?
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Opbroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de Zee.
5: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
11: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
12: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
13: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
13: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
13: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
4: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
13: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er verbinden met mensen. Dus ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alfons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesier die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Jook Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
18: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
19: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen.
18: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
20: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
12: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
22: En ik denk dat we een beetje gebotst zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
23: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
24: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
19: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
24: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
19: Alle Bredense scholen doen mee?
24: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
19: Het wordt afgesloten. Jullie bedanken hen ook.
24: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
2: Regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
5: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
8: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
19: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
8: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
19: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
8: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesde jaar zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hey. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
4: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de week Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
4: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
4: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
6: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
7: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
4: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
8: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
3: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
8: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor anker.
3: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
8: Wel, we beginnen eerst met de Crew Sky. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad, maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
3: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
8: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casquelot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casquelot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Durja.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
14: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: De politie heeft al drie van de vier jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
16: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
17: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste drie maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
18: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Obroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
14: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst. Die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn. Het
3: thema dit jaar is Zorgen voor Zee.
14: Ja, Zorgen voor de Zee vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
14: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen, de Drunken Sailor, horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
14: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
14: Zeker, u komt toch ook?
10: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesier die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
21: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
10: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
23: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20ste heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full cd opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
3: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
23: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
3: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
23: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dan heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij. Ja.
3: Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en je zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
23: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mac Elias.
10: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
4: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan. Dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Kurzaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
6: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
7: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kurzaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
19: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt ja, super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag. En daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
9: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
3: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
9: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee regionieuws.
1: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
14: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
26: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
3: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
26: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
3: Alle Bredense scholen doen mee?
26: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
3: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
26: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
4: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook gaan interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijders. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
4: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelde hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van Wim Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze leest.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
4: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben we verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is. Doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
6: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
7: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
8: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, de van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
9: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
10: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Wat vrijdag afmaken, hopelijk.
11: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
10: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
11: Ja, 16 punten.
10: Oh, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
8: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de Hanse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
8: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
8: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
17: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
1: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
14: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
1: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
18: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
3: You had a big share in the win.
18: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
3: You ready for this intensity of the playoffs?
18: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
3: Looking forward for the match on Friday.
18: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
1: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
19: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
20: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
21: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je eigenlijk wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken achter het station van Oostende, kunnen we daar terug schepen aanmeren.
11: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen?
21: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meters. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaai hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende voor Anker.
11: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
21: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk 3 zeilschepen hebben. Artemis, een 3-master, Morgenster, een 2-master en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al 4 schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer 2 historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkog. Daar. Kamperkog is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie, eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was en waar dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuws, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is en die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus, Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast, waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij en dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
11: Dat zijn replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
21: De

0: ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
1: Veel succes met Oostende voor Anker, Hubert Rubbens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
7: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tall ships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
1: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
7: Ja, zorgen voor de zee. Vind ik een heel mooie titel. Omdat hij op 2 aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen. Letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen. Rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik nu net gehoord. De Rolls Royce van de Tall Ships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
1: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
7: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreintje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
1: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
7: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
1: U kijkt er naar uit?
7: Zeker, u komt toch ook?
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
8: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt.

0: En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurszaal Oostende, het Casino Kurszaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
3: Wel heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
3: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
3: Ja, altijd leuk. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk Noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
7: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
8: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
9: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
11: Wel, het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
11: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die ja, toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
11: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Hey. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen ja, en ze willen een optreden, kom bij mij.
4: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
11: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms. Het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie. Het is iets wat je mensen blij maakt. Je kan er ja, verbinden met mensen. Dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen. En dat is leuk om te doen. Dat is een prachtige verbinding om te maken.
10: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee regionieuws.
10: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
12: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team, meer de focus op hun drive en dat heeft vruchten afgeworpen.
4: De spelers scoren vlot, op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
13: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben en de wedstrijd in een goede plooi laten liggen zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
10: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
14: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
4: You had a big share in the win.
14: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
14: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
14: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
10: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor Zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
18: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
4: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
18: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 16 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
10: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
10: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
15: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
4: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
15: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
4: Alle Bredense scholen doen mee?
15: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
4: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
15: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivaletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
19: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot VG, periode 1907-1981.
20: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo kunnen ingevoerd worden.
21: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
22: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
10: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
2: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
10: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
0: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
0: Ja, Courtois speelt. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
0: Ja, altijd leuk. Hè.
10: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint-Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
6: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
3: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
6: Ja, dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertel hem van wie hebben familieleden die in het verzet zitten. Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dan verteld van we hebben Robert en Yvonne Vinke, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
3: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
6: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij 6e jaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van willen jullie voor hen een struikelsteen maken. Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de 6e's gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het 1e jaar tot het 6e jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Hè. Dus bijvoorbeeld in het 1e jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
24: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
10: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
12: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
10: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team. Meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
3: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
13: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
10: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
7: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for three and fourths of the game.
4: You had a big share in the win.
7: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
4: You ready for this intensity of the playoffs?
7: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
4: Looking forward for the match on Friday.
7: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
10: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al drie van de vier jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. Twee jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
9: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
11: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat maar tweejaarlijks zal plaatsvinden.
26: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een tweejaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
3: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
26: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
3: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar tweejaarlijks doorgaat?
26: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn, omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
5: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
24: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
25: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
27: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het programma voor Oostende voor Anker werd voorgesteld. Hubert Rubens, u was de bedenker en jarenlang de bezieler van Oostende voor Anker. Nu bent u de ships recruiter. Dat betekent dat u die schepen naar hier haalt.
28: Ja, de bedoeling is, gezien mijn netwerk van 25 jaar met schepen en boten bezig zijn, en ook vooral het netwerk van de Torships, kan je wel een aantal grote schepen overtuigen om naar Oostende te komen. En gezien dat we nu terug van de haven de diepwaterkaai mogen gebruiken maken achter het station van Oostende, kunnen we dat terug schepen aanmeren.
4: Dat schept mogelijkheden, omdat je daar grotere schepen kunt leggen.
28: Ja, zeker en vast. We kunnen het grootste probleem in Montgomery Dock om binnen te varen is de diepgang. Er is eigenlijk bij laagwater maar een diepgang van 2,8 meter. Dus onmiddellijk zitten die schepen in slijk en eigenlijk is dat niet goed. Vooral niet voor de houten schepen. Stalen schepen kunnen daar eigenlijk wel tegen, maar houten schepen niet. Dus vandaar, nu dat we die diepwaterkaaien hebben, kunnen we terug grote schepen laten komen naar Oostende-Vranker.
4: Hoeveel van die grotere schepen komen er?
28: Wel, we beginnen eerst met de cruisekaai. Daar gaan we eigenlijk drie zeilschepen hebben. Artemis, een driemaster, Morgenster, een tweemaster en een nieuw schip die eigenlijk nog nooit gekomen is, Le Français. En ook de marine stuurt een van hun patrouilleschepen, de Pollux. Ik had eigenlijk wel liever de Oostende gehad. Maar goed, die is nog met technische problemen in Zeebrugge. Dus daar zullen we al vier schepen hebben. En dan voor het station van Oostende gaan we dan ook nog een keer twee historische replica's zetten. Normaal komt de Kamperkogge daar. Kamperkogge is eigenlijk een replica van de Hanse Compagnie. Eigenlijk een middeleeuwse avant la lettre zeevaartbedrijf die eigenlijk over heel West-Europa was. En wat dat een hoofdzetel was, zowel in Brugge als in Antwerpen. En dan ook iets nieuw, de Veracruz. Veracruz die een Portugees schip is. En die eigenlijk een beetje te vergelijken is met het schip van Christophe Columbus. Santa Maria-achtig. Zijn zeer enthousiast. Ze waren van de zomer al te gast omdat ze een technisch probleem hadden bij mij. En dus ik heb ze kunnen overtuigen dat ze ook komen.
4: Dat zijn de replica's. Wat is een beetje het vlaggenschip, de hoofdact?
28: De hoofdact, denk ik, is Le Français. Is eigenlijk een driemaster die overgekocht is door de Fransen, hè, met een juiste naam. Dat was eigenlijk een schip die vroeger de Casse-Clot heette. En voor de mensen die graag naar televisie kijken of naar mooie films. De fameuze film van de walvis, hè, Moby Dick, dat is eigenlijk gefilmd geweest op de Casse-Clot. Hij is omgedoopt tot Français in 2019 in Saint-Malo. Ik was er trouwens ook bij. Ik had altijd gezegd van, tja, dat schip moet toch ooit een keer bij ons komen. Dus die zal aanwezig zijn. Het is een houten schip. Is volledig hersteld. Is een prachtig schip. En ze hebben ook de gewoonte van al zeilend binnen te komen. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel mooier.
2: Veel succes met Oostende voor anker Hubert Rubbens.
5: Regionieuws.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
15: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
16: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
2: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
0: Wel heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
4: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
0: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
4: Ja, 16 punten.
0: Ja, altijd leuk. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024. Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
6: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
12: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Zondag 7 juni staat in het teken van erfgoed en geschiedenis tijdens Bunkerdag. Gistel opent 7 bijzondere bunkers verspreid over Gistel Centrum en Zevenkoten. Ontdek ze met een shuttlebus en lokale gidsen. Meer info op raverside.be/bunkerdag. Op zaterdag 30 mei is er Wereld MS-dag en daarom vindt er op de Oosteroever in Oostende een anker voor MS plaats. Om 10 uur gebeurt er van alles in en rond Zelda en Zorro op de Hendrik Baalsky. Wees erbij en draag een oranje accent om je solidariteit met MS-patiënten uit te drukken. Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni. Welcome to the AA Live, de Parking Tour 2026, komt op woensdagavond 10 juni naar de Grote Post in Oostende. Alex Agnew en Andries Bekkers praten met interessante mensen. Toneelkringt Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Bredene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Oostendis Music besteedt aandacht aan de muziek uit de regio. Met Frank Vermang op weekdagen om 14:15 en 19:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
3: Binnenkort Oostende voor Anker. Wim Opbroek, u bent ambassadeur al van vorig jaar van Oostende voor Anker. U hebt dat inhoudelijk een beetje ingevuld. Was u daar tevreden over bij de vorige editie?
19: Hier staat een tevreden ambassadeur. Ja, ik ben heel tevreden over de vorige editie. Omdat ze voor mij die feestelijke samenwerking tussen die tallships, die historische schepen die binnenvaren, de kermis dat is, gecombineerd met het kijken en het vooruitblikken naar de toekomst, die gesprekken, dat was dan misschien niet altijd voor het grote publiek, maar het merendeel was uitverkocht. Soms zijn die ook hardcore, wetenschappelijk. Maar als het gaat over culinaire aspecten over de Noordzee, dan zit dat blamvol. Maar het is belangrijk voor ons dat die er zijn.
3: Thema dit jaar is zorgen voor zee.
19: Ja, zorgen voor de zee vind ik een heel mooie titel, omdat hij op twee aspecten slaat. We zorgen voor die zee, maar er zijn ook zorgen, letterlijk voor die zee. Die zee staat onder druk, klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee, die in debat gaan met elkaar. En het publiek kan daar komen naar luisteren. U eet vooraf een stukje gerookte zalm. U pikt een concertje mee. U bezoekt Le Français die daar gaat aanmeren, heb ik u net gehoord. De Rolls Royce van de Tallships. En dan kom je luisteren naar een beetje inhoud. En dan ga je weer de stad in. Ik vind dat zalig.
3: Oostende voor Anker, dat is dat. Dat is ook schepen, ook heel wat zang. Jullie gaan iets speciaals doen rond zang.
19: Ja, wel, er is een traditie van shanties, hè. Zeemansliederen, dat is er altijd geweest op elk maritiem festival. Ik heb vorig jaar ook een optreentje gedaan. En dat is mij zeer bevallen. Ik heb alleen gezongen met mijn accordeon en een drummer. Like dat hier vroeger in de cafés was. Zeemansliederen. En dat ga ik opnieuw doen. En we zijn daar nog aan het uitwerken. Maar de klassieke shanties blijven er. Je zult de Britse en de Franse groepen de Drunken Sailor horen zingen aan de Amandine. En dat zal allemaal niet ontbreken.
3: Bij de voorstelling zei u dat u nog iets wou doen rond Lucy Loes, klopt dat?
19: Dat was een grapje. Maar misschien gaan we wel onze Oostendse artiesten hier niet vergeten.
3: U kijkt er naar uit?
19: Ik, zeker, u komt toch ook?
5: Nieuws en info.
7: Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
9: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
19: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
9: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team, meer de focus op hun drive en dat heeft vruchten afgeworpen.
20: De spelers scoren vlot, op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
11: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben, of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben en de wedstrijd in een goede plooi laten liggen, zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
9: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
21: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
20: You had a big share in the win.
21: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
20: You ready for this intensity of the playoffs?
21: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
20: Looking forward for the match on Friday.
21: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
9: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Simon Buijsen.
23: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
26: Ik ben Jean-Marie Barra.
29: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
4: We praten met Mark Buzijn. Mark, veel mensen zullen jou kennen als Mac Elias, een zanger. Hoe lang ben je al met muziek bezig?
30: Het is namelijk zo, in de eerste plaats wil ik jullie bedanken dat ik mag langskomen op de radio natuurlijk en dat ik de mensen mag aanspreken. Mac Elias is ontstaan. Ik ben eigenlijk als jongetje van 7 jaar op de zolderkamer al aan het meeswingen en aan het shaken met Elvis Presley. Ik was toen aan het fluiten en aan het zingen en dat is nooit gestopt. Die muziek die heeft mij gebeten, dat is een stuk van mijn leven. En zo ben ik dan, rond mijn 20e heb ik een nummer geschreven, zelf geschreven dan, over een zusje van mij die overleden is, die maar 4 dagen heeft geleefd. En dat was Leen. Dan daarna heb ik ook een full CD opgenomen, dat noemde Bird of Paradise. En dan later daar, denk dat ik 20 jaar opgetreden heb, meer dan 20 jaar in Hotel Royal Astrid, hier in Oostende. Dus dat was een hele ervaring voor Engelstalig, Nederlandstalig publiek. Dus heel leuk om te doen, uiteraard. Ja.
4: En er is nu een nieuwe single. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het verhaal daarachter?
30: Het verhaal is Kom bij mij. Dat is een leuke single die toch wat speels, wat verbinding. De mensen terug weer aanzetten om dichter te komen bij elkaar. Het is eigenlijk ook zodanig geschreven dat het voor iedereen kan gezongen worden. En dat is wel leuk, vind ik.
4: Het is ook een bekend nummer. Mensen zullen het herkennen van ik ken dat van ergens.
30: Inderdaad, het is van I Can Help van Billy Swan. Daar hebben we door Peter Kereman. Ik heb me wel laten omringen door experten eigenlijk. Dus Peter Kereman heeft dan de arrangementen en de muziek en de producing gedaan. En ik was beginnen schrijven aan het nummer Kom bij mij. mij. Maar dan heb ik dat ook losgelaten en bij professionelen achtergelaten. En dat heeft Herbert Verhagen die tekst volledig geschreven. En ik ben heel blij met het resultaat uiteraard. Hè. Dus ik zou zeggen, als de mensen de single horen en ze willen een optreden, kom bij mij.
20: Ja. Maar je wilt toch nog verder iets gaan doen met die muziek. Je bent 56 en zegt, die muziekkriebel die laat je niet los. Hè?
30: Wel, het is zo, als je je DNA, een stuk van je leven als muziek, al heel je leven, ik heb me overal al doorgezongen, zeg ik dan soms, het leven gaat met ups en downs en de muziek is eigenlijk een soort van therapie, het is iets wat dat je mensen blij maakt, je kan er verbinden met mensen, dus ja, ik hou van het podium, ik hou van de mensen en dat is leuk om te doen, dat is een prachtige verbinding om te maken.
1: Bedankt voor het gesprek, Mak Elias.
7: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee regionieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Het project Halt to Diabetes in Bredene wordt afgesloten, is afgesloten. Schepen voor zorg, Lucas van den Driessen. Wat was dat project precies?
14: Dat was een gezondheidspreventieproject waarbij dat we mensen die een risico in hebben rond diabetes type 2 de kans geven om 6 infosessies te volgen, eigenlijk groepsessies te volgen, om te werken aan een gezondere levensstijl.
20: Dat is nu afgesloten, maar jullie gaan dat herhalen?
14: We gaan dat denk ik ieder jaar herhalen. Iedere keer als we een groep vol krijgen, dat was toch een mooi succes. We hebben toch 12 mensen die daar die 6 sessies doorlopen hebben. En we zijn er toch wel tevreden over dat we dat zeker jaar per jaar gaan herhalen.
1: Bedankt voor het gesprek, Lucas van den Driessen.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
16: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
24: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
25: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
26: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wat kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
1: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de playoffs. Coach Dennis Woegerer.
27: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs, it's the semifinals, it's game 3 and it's not always pretty, but this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
1: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
28: Ik ben heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren.
0: mij om veel vertrouwen naar AS te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
20: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
0: Ja, Courtois aanspeelt. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aanspeeld onder de ring en gingen ze binnen.
20: Ja, 16 punten.
0: Ja, altijd leuk. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Sinds 1 mei nemen leerlingen van Bredense scholen deel aan het project K. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat, dat project K?
6: Dat is eigenlijk project Klimaat en daarin doen wij een oproep aan alle Bredense scholen, zodat alle Bredense scholieren eigenlijk mee gaan trappen en stappen en eigenlijk vragen aan hun ouders om even niet met de auto naar school te gaan, maar effectief met de fiets, te voet, de step, een skate.
20: De kilometers die ze zo gezond afleggen, die worden bijgehouden?
6: Die worden bijgehouden, niet exact de kilometers dit keer, maar wel de keer dat ze met de fiets of met een step komen. Of het openbaar vervoer zit er ook bij natuurlijk. Om eigenlijk zo mee CO2 uit te sparen en eigenlijk te werken aan een beter klimaat.
20: Alle Bredense scholen doen mee?
6: Alle Bredense scholen doen mee. En dat is wel ook het leuke dat het één groot thema is. Dit jaar is het thema Ice Age.
20: Het wordt afgesloten, jullie bedanken hen ook.
6: Ja, dat is zo een slotfeest. En waarom doen we dit niet eind mei? Want het is eigenlijk de volledige maand mei dat ze dat doen. Maar dan zijn het ook examens en zo verder. En dan is het toffer om het schooljaar af te ronden met een soort festivalletje of een speelterreinen. En dat zal eigenlijk gebeuren op maandag 29 juni aan het sportcentrum van Bredene. En dan kunnen alle scholieren zich daar uitleven. En worden ze getrakteerd op festiviteiten, muziek en frietjes.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
28: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
31: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team, meer de focus op hun drive en dat heeft vruchten afgeworpen.
20: De spelers scoren vlot, op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
31: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na 3/4 beslecht hebben of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben en de wedstrijd in een goede plooi laten liggen, zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
21: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end, but you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
20: You had a big share in the win.
21: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
20: You ready for this intensity of the playoffs?
21: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
20: Looking forward for the match on Friday.
21: Yeah, for sure. You know, excited to have an opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er wordt een rondrit verzinnen hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
9: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
10: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Elde Klerk, u bent lid van de adviesgroep Struikelstenen, maar ook leerkracht aan het Sint Andreas Instituut. Er is een bijzonder project in jullie school.
13: Wij werken dit jaar rond 19 verzetstrijders. We hebben onze leerlingen laten archiefonderzoek doen. We hebben dan ook literatuur laten lezen over de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ook hen interviews laten afnemen van nabestaanden. En zij hebben daar eigenlijk een tekst rond geschreven, een biografische fiche van hun verzetstrijder. En dan ook een creatieve verwerking daar rond gemaakt. Dus bijvoorbeeld een podcast of een kunstwerk. Of bijvoorbeeld een luisterverhaal. Dus allemaal, ze hebben elk hun eigen talent mogen naar voren laten komen.
17: Jullie hadden een lijst van 19 documenten. Dat heeft geresulteerd in 4 stenen.
13: Dus we hebben eigenlijk eerst gevraagd aan onze leerlingen, wie heeft er familie die ooit in het verzet heeft gezeten? En dan hebben we wel een aantal leerlingen die familieleden aangedragen. Vertelden hem van, wie hebben familieleden die in het verzet zitten? Bijvoorbeeld Mathis en Elise hebben dat verteld van, we hebben Robert en Yvonne Vinken, waar we graag rond willen werken. We hebben ook gewerkt rond mijn grootvader en rond de grootvader van mijn echtgenoot. Maar er zijn ook leerlingen die buiten Oostende ook familieleden hebben die in het verzet zaten. Bijvoorbeeld Jozef Busgaard van Illa is zo'n voorbeeld. Dus we hebben die mensen ook opgenomen in het project. En dan hebben we ook gewerkt rond mensen die al een verzetsteen hebben. Of we wisten ook van de adviesgroep, dat zijn de mensen die dit jaar een steen kregen. We hebben die ook opgenomen in onze lijst.
17: Het schooljaar loopt een einde. Wat volgend schooljaar? Is dat iets wat verder gezet wordt?
13: Nee, we willen het graag verder zetten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat dat eenmalig is, maar we willen met de vijfdes van dit jaar, als zij zesdejaars zijn, willen we ook met hen werken rond verzetstrijders. Zodat we eigenlijk echt het project verder zetten, dat we gaan werken als er een familie is die een aanvraag doet, dat we die opnemen in onze lijst. Of dat we ook echt een keer verder gaan kijken wie zijn mensen dat wij graag willen naar voren brengen en aan het stadsbestuur vragen van, willen jullie voor hen een struikelsteen maken? Dat is de bedoeling. We hebben eigenlijk ook niet alleen met de zesdes gewerkt, maar eigenlijk met heel de school. Dus van het eerste jaar tot het zesde jaar hebben verschillende collega's gewerkt met hun leerlingen rond verzet. Vandaag, verzet voor vandaag, dat ook belangrijk is, doorheen de tijd. Dus bijvoorbeeld in het eerste jaar in techniek hebben ze verzetslichtjes gemaakt, dat we ook als school een boodschap van hoop kunnen geven naar de rest van de wereld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Oostende voor ankerschepen voor toerisme, Nico Geldof. We horen dat dat maar 2 jaarlijks zal plaatsvinden.
7: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben dat vorig jaar eigenlijk beslist. Het is zo dat we Oostende een 2 jaarlijks festival zullen van maken. Dus 26, 28, 30, 32. Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende voor anker koppelen met de visserijfeesten. Dat we de ganse site van Oosterhoever bij betrekken, de wijk Opex, de vuurtoren, de bedrijven in de haven, en op die manier kunnen we een nog groter feest ervan maken.
1: Dan is er in die onpare jaren in mei geen ander feest?
7: Er is sowieso bijvoorbeeld volgend jaar Wattagefestival, festival van 5.000 à 10.000 mensen op de Velodroom in de Wellington. Dat vindt plaats de komende 3 jaar, dus dat vindt volgend jaar plaats. Dus er is sowieso wel eind mei een feest en mogelijk gaat er nog iets anders komen, maar daar zijn we nog mee bezig.
1: Krijgen jullie veel reacties op het feit dat Oostende voor anker maar 2 jaarlijks doorgaat?
7: Nog niet eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen daar voorstander van zijn. Omdat we zo nog groter en grootser kunnen worden. Dat we de visserijfeesten, de authentieke visserijfeesten, de zeewijding, alles samen kunnen daaraan koppelen. En op die manier ook eigenlijk de haven en Oosterhoever bij betrekken. Want het is Oostende voor anker met scheep. Het is dan ook logisch dat we de haven er meer mee betrekken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldof.
7: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft